brood is goed. Het hoeft geen koek te zijn. Er is hier toch zeker wel een stuk roggebrood te krijgen. Ik ben zo moe als een hond. Ik wou dat ik kon gapen als een hond. Tot in mijn strot. Ik blijf hier voor de deur op de stoep zitten. Ja.